GB onder om den Gustav Wermsten GB voor Kopenhagen. De next day nice singer. Look at it in Jack White. Ik denk dat we in hem is een 40 stellen als Neighbors Blues van hem. Maar hieruit.